0: kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerende wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.
2: Ons het lang op slij, al die hartbreuk is voorbij. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.

mabotie dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkomst dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerschop dier een aardvark oopgekrap, was een herberg vir klein dirkie teen die koue van die nacht. Een kaal verkleimde lyfie om die meerschop toegevouw,

een stille donker druk. Waar ik rondelpad, omzelf weer recht omruk. Zie ik daar diep in die verte, die dorse luchtjes wat brand zo schaarse. Ik zweer ik aan jou, weer van vooraf mijn hart op jou verloor.

Well done, was hy een. Hulle is gewonder het hoe klink die gitaarsolo op Purple Rain. Dit is hoe dit moet klink. En dan hierdie is die ander een.

0: Led Zeppelin en Black Dog op Bok Radio, Bok TV, my derde gunsteling kleur hond. 20 minute oor 7, welkom by ons programma. Voel jy vanmorgen, Jolies, is jy reg?
1: Ek voel goed, dis vrijdag, ek het een rowwe en tawwe week achter die rug, maar ek voel vandag beter, want is vrijdag.
0: Ek is bly, ja, dit is lekker naam, ek wat voorlep, ek moedersdag. Dewald sê hier, so kan ons asblief die hele show dedicate aan RCB Bok Radio en net een bal vir bal debrief kry en bespreek oor gestrandse wedstrijd.
1: Hoeveel balle is daar in so'n wedstrijd?
0: 180.
1: Goeie genugtig.
0: So, Dewald, nee, dit sal te selfsugtig wees om die hele show oor te praat. So ons gaan eers 7:30 begin en dan tot 10:00, ja. So net 2.5 van die 3 ure sal ons bal vir bal deurgaan.
1: Ek kan nie wag nie.
0: Nee, ons het baie goed moet doen vandag op die show. Ons het sport met Johan Ferreira op pad, dan is het Jolandi en haar vriend in ons
1: vriendin. Ja, ek het nou nie die jy het die naampie daar voor jou.
0: Hoor ek gender assume nie. Wat is hulle naam?
1: Skiesies. Jy het dit daar voor jou. Soos ek het fysies dit nie om dit ek Michelle, nie toegang tot het
0: Michelle,
1: nie.
0: Hoe weet jy of Michelle een man of een vrou is?
1: Want ek het al saam met haar gespeel.
0: Ok, dan sal jy weet. maar het is een kinderprogram ook.
1: Ja.
0: So, ons het dit vir jou. En dan, Robbie Wessels kom keer by ons. Hy kom hier naartoe.
1: Genugtig, ek kan nie wacht. Ek moet gauw die nekies maak voor die mense kom.
0: Ja, asjeblief. Ons gaan gauw uit vir jy.
1: Dit, ek Michelle, nie toegang tot het
0: Michelle,
1: nie.
0: Hoe weet jy of Michelle een man of een vrou is?
1: Want ek het al saam met haar gespeel.
0: Ok, dan sal jy weet. Maar het is een kinderprogram ook.
1: Ja.
0: So, ons het dit vir jou. En dan, Robbie Wessels kom keer by ons. Hy kom hier naartoe.
1: Genugtig, ek kan nie wacht. Ek moet gauw die nekies maak voor die mense kom.
0: Ja, asjeblief. Ons gaan gauw uit vir jy so. Bly net waar jy is.

0: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: 98.9 FM Bok Radio.

klein slukkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

Darren vir jou hier op Bok Radio Block Party, lekker Block Party die naweek by Heroes Live in Brackenfell. Vanaand DJ Zian, morgen DJ Stew. Check it out, gaan na hulle webtuiste. Het is heroeslive.net. Die ANC sal voldoen aan die constitutionele wolf sy uitspraak in die Pala-Pala geval en nog meer. Dit volg om 3 uur om ons te neem naar die nuus Alan Walker of eerst een van Fine Young Cannibals.

0: insomnia. Sjo, Cameron Wessels, Plan B vir jou hier op Bokradio. 25 minute voor 4, die tyd op vrijdagmiddag. Dan gee ons vir jou die top 3 nies, sal jy probeer, ne? Beninining, in the beninining. Kaai treffers deur. Op nummer 3, You Broke Me Beautifully, Echo Soul. Op nummer 2, I Got You, Mason Crowe. En dan heeltemal Lief Jakkels Vibes op nummer 1.
1: Like a book radio, Gotti, Top 3. Hey,
2: it's Iggy Azalea.
3: I'm Tolo.
2: Nicki Minaj.
4: Cool.
5: The
4: Unfiltered
5: Book Radio, Gotti, Top 3.

0: Katy Perry in Roar voor jou Bokro in die Groot Benig in FM Monique. Hoe klink het als Katy Perry Roar?
1: Nee.
2: Ik kan niet met jou niet zien.
3: Nee man.
0: Ik kan niet, zolang ik zo met jou is Bokro.
3: Dit is vrijdag.
0: Dit is vrijdag. En dingen is los is daar in Monse. Bell system. Ons praat ons een bykie oor, oor die gym en jy sê, dit is seker die ergste mens om te hê in een flat as net iemand om boven onder jou te bly. Ons het hierdie enekie ingekry, klein bykie vroeger. Ons gaan speel.
4: Hallo julle, baie dankie vir een lekker show. Ons het ook in een grondvloer wooncel gebly. En die mense bo ons, ek dink die ou het een golfballetjie gehad wat hy mee speel. Die keer dan lê ons in die hand en slaap, hier by 10 uur, en sy hou nog wakker bo ons, 10 uur, 11 uur, en dan laat val hy golfballetjie. Ja, en as hulle ook keier gehou het, dan was het tot ochendure. Ons gaan slaap met die doef-doef, en ons raak wakker met die doef-doef.
0: Hoe is al die alklaste mense, wat vlaai in een flat boe een mens?
4: Hier stil, en dan word hy weer, hulle die muziek zachtjes aangesit, en dan gaat het weer harder en harder. En dan klaar ons maar weer over, en sy weer stil, so hier, so, ja, nee.
2: Julle praat
0: ons daarom uitgeskop.
2: Van die mense wat boek aan die mens woon in die woonstel. Moet vir julle dit vertel jare terug te bly daar, studenten op boekant my woonstel. En van baie aande dan is het een gekapperij. En ek het gewonder of die mense nou prente ophang of skilderijen of wat ook al. En toe raak ek nou later moeg vir die gekapperij en ek vat toe een boormachine en ek
0: geef het vir hulle om te gebruik
2: om gaten te boor eenmaal en kaart te maak met hierdie gekapperij. Wel, dit was die prentjies wat hulle opgehang het, of skilderye, of wat ook al nie.
1: Nee.
2: Hulle het maar die bed uit mekaar het gekap, en dan weer die bed aan mekaar gekap. Ek moes dit so verduidelik aan my kleindochter, wat by my oorgeslaap het die aand, na ek achtergekom het, wat die gekapperij is. Ja, ek was nog verleer daarna, want ek moes my boormachine gaan terugdraag.
1: Ek kan nie.
0: Kan ek my boer terugkry?
1: Aangezien jylle my nodig het.
0: En kan jylle my nooi volgende keer?
5: Jylle, ek het in die gym gewerk. En die ergste was, as die ouwens, wat nie leg day skip nie, al die gewigte in die gym, plus nog welke mens of twee op die leg press machine sit, en dan hulle 6 reps doen en dan wegstap. Dan kom die volgende tannie met 4 hokies vir bene en haal al die gewigte af, sit het net op die grond neer en dan jy weer al werk moet vanavond al die weights wegpak. Not cool, ouwens, not cool.
0: Dit is ook een public service, want hulle weet die tannie, is een klein beetje extra oefening wat sy kry, sondat sy het besef. Maar boys, kom, moet nou nie so wees nie. As jy by die gym is, en gebruik jou weight, gebaar nie goed, man.
1: So dit net terug waar jy het gekry, dit is nie so ingewikkeld.
0: We live in a society. Kom ons maak het lekker, lekker vir ons allemaal. Christine, ek kan nie, het gaan ons kruid, buddy, lees om 5.

0: 7.0, deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
1: Uitlok word met trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tegervallei, Kaalrivier en Stellenbosch. Familie,

0: muziek van die Pisang Skelei, Marlies van en Merwe, dit is Shotgun. Voor dit jongman met die naam van Jacobus en sy treffer Mila is Bok Radio, Bok TV. En voordat ons aanbeweeg na die luisteraarsliekie, ek het byna of hiervan vergeet. En ons moet een baie speciale gelukkige verjaarsdag wens vir een man wat een groot rol en ek dink in ons allemaalse levens gespeel het. Een man wat ons soveel geleer het van die natuur en hoe kwesbaar die siklus en die aarde eindelijk maar is, ne? En die planeet van ons. Dit is een man met die naam van David Attenborough wat vandag sy 100ste verjaarsdag vier.
1: Hoe sad is dit? Hy kan nie meer Lego speel, he.
0: Ja, amtelik. Hy
1: kan amtelik nie meer Lego speel, nie.
0: Yes, en hy het een speciale boodskap. Ek het hier gesien vroeger op BBC News TikTok blad. Yes, hy. Die man homself.
2: Thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
0: Oh. Sir David Attenborough, 100 jaar oud, ons eie Tarzan boy. Ek kan ons seker dit doen, ne?
1: Ja, surely.
0: Wat so mag het hy as sir? Kan hy my stuur vir doodsvonnis?
1: Heel moeilijk, ja. Maar dis ok.
0: Daar geskakel, net hierna het ons jou verkeer, na die verkeer het ons jou luisteraarsliekie vir hierdie week, Peer, praat net goeie dinge daarvan, en ons staatsbestuurder het gesê, ons moet ook een parental guidance waarschuwing uitstuur, so dit is dit.

0: Yes, you know, voel het is een vrijdag. Is die Wemdy Project, King of My Castle, is boek Radio Boek TV. En we zingen ook zomaar meer uit voor vanavond. Lekker sokkie, keirantjes, maar hier is live, absoluut verniet om in te komen. Alle ouderdomme is welkom. Ons lekker pizza special, $99 voor pizza en een lekker draft of een flying fish. Of een koeldrankje als je onder 18 is. En dan voor een draft, 500 ml Castle Light. $30. Waar in die wereld? En terug op die luisteraars, Likkie. Daar is altijd een wat sê, yesie. Klomp snert. Maar wat my hartjie lekker warm maak is dat die meeste van die boodskap wat ons kry klink so.
1: Radio, ja!
2: Hey!
1: Hoi, Pierre Papzak se song het nou geruk.
2: Uite.
1: Jo, kan hulle die vir ons oplaai op Spotify of een ding of ons stierie, man?
0: Ons sal een plan maak, ons sal een plan maak.
2: Ek dink, Zian, jy moet hom vanavond gooi.
0: Probably not. Maar dit is hoe een vrijdag moet klink.
3: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Net steeds by luisteraars, as jy nie hou van hoe dit uitkom nie, jy moet dan saam speel. Dis is nie ons nie, dis jy. Ons is nie die probleem nie, dit is fysies die luisteraars. In elk geval, Johan Ferrer, my vriendie, wat sê jy?
4: Ja, goeiemiddag, hallo, is Jan Monique en al ons bokradio luisteraars. Dit is een lekker koue naweek wat op pad is en reen, baie reen wat voorspel word, dis moedersdag. En dan die natuurlijk een baie sport hoogtepunte. So ek gaan begin met die Bulls in die Verenigde Rugby Kampioenskap.
0: Hoe kan jy sê hoogtepunte en dan begin met die bulle? Dis vir my.
4: Ja, oké, okay, nee, dis regverdig. Maar oké, okay, so die Stormers speel vanavond, 8:45 teen Ulster.
0: Nou is beter.
4: Sorry, my fout, technische fout. Roanel is beseerd, so hy het een kuitbesering, hy is nie beskikbaar nie, Dion Fourie wat die kaptein is. Ons het gepraat oor John Dobson se opties, Damian Willemse wat natuurlijk weer bietjie binnencenter speel. So ja, sterk, het gaan een grote wees, 8:45 as jy dit wil kyk, en dan het ons die drie ander Suid-Afrikaanse franchise spanne wat môre betrokke is in die Bulls. Kyk, Johan Akerman het so bietjie van een rassie gedoen die naweek. So as hy span vir Zebrae, Kirti Arendse, Chesel Huister, Kynan Moody, Harold Foster, Sergio Peterson en dan Willy Leroux op losschakel. Paul De Wet, Cameron Hannekom, Marcel Coetzee, Jean-Dre Rudolph, J.E. van Heerden, Roan Vermaak, Wilco Lou, op hakker, Marco van Staden en Jan-Hendrik Wessels. Daar is die beginspan vir die Bulls. So, dit is lekker en kan nie glo. Ek het nou, eerst moest ek so bietjie gaan huiswerk doen. So, Embrose Papier speel van die bank vir, wel, ja, is op die bank vir die Bulls, ok? As hy op die veld verskyn, dan het hy 'n nuwe rekord die meeste wedstryde vir die Bulls as skamskakel en hy vat oor by Joos van 'n Westhuizen.
2: Oh, wow.
4: Daar stel vir jou, ek het dit nie besef nie. Kan Embrose Papier is al so lang en lekker, ek bedoel, dit is nie staaks of lelik nie, ek dink dit is een compliment, dat hy soveel wedstrijd al gespeel het, mens kan amper nie dink, dit gaan so vullig nie, dit is eindelijk wat ek probeer sê. So ja, groot naweek, vir al ons spanne, en het begin sommer vanavond. Klavies, voor die baie sterkte vir hom en sy Boland manne, hulle speel in die SA beker teen die oostelike provincie, hulle is betrokken in die wedstrijd, dit is een belangrike een vir Boland, want die top 4 in die SA beker, gaan deur dat die Karibeker reeks, en baie geluk aan Xavier Mitchell en Sally Arendse, wat hulle 50ste wedstryde vir Boland speel. So dit is al klaar, dit is ook een mylpaal, en iets om op trots te wees. So hulle speel ook thuis, en Favies en sy manne baie sterkte. Cricket, die eerste toets tussen Bangladesh en Pakistan in Mirpur, Bangladesh te goeie dag voor die penne gehad, 301-4, Najmul Hussain Shantu is die kaptein, hy het 101 gemaakt, en Mooney Mohawk 91, so dit is een goeie positie om in te wees daar die eerste dag. En dan moet ek nou kyk aan die Premier Liga wedstrijde. Jy het morgenmiddag 2:30 Liverpool teen Chelsea, so Liverpool gaan nie hulle Premier Liga titel

0: is Jonas Brothers en Baby Zimmerman. Strong Love is Bok Radio Bok TV. Goeiemiddag. Hierdie is eindelijk nou gebring door NMI. Die uit de baal, lekker om som die te kan wees. En dit is sikke tyd. lekker week gewees van reeks vasvra. En ons het twee makkers wat gelijk geëindig het op punte. So ons gaan nou vinnig uitdin hou. En dan het ons finaal net na 6. En ons weet waarvoor ons speel. En dit is...
1: Oh, ek moet sê...
0: Een ongelooflike lekker prijs. Ek het oorweeg
1: om... Ek het gewens ons kon vir onself.
0: Ja, ek het oorweeg om te sê, ek gaan speel maar vir drukkies vandag. Volke, ek koop vir jou een draft. So, my hero is live vanavond. Maar nee, dit is een besonderse prijs. So, ons sê gauw eers welkom aan. Jy wil albei die man het geinig op 6 punte vir JT. JT, my vriend, goeiemiddag. Maar goeie naam, lekker om jou weer terug op die show te hee, en Johan, wat gister gespeel het, Johan, my vriend, welkom.
2: Nou, dankie, lekker aan te julle.
0: Johan, jy het gister gespeel met Big Bang Theory, JT het gespeel met...
1: Johan het gespeel met How I Met Your Mother,
0: ja?
1: En JT het gespeel met Big Bang Theory.
0: Kai, uitstekend, so internationale reekse redelik, weet semi onlangs wat het uitgekom is, wat ons gaan doen is, ons het 5 vrae. Okay, ons het van die reekse wat ons al reeds gebruik het in die week gevat, ons het ander vraag, maar ons is net 5 van hulle, en hulle gaan op die selde tyd geleentheid kry om te antwoord, maar om een geleentheid te hê om te antwoord, moet jy eers jou naam gil. As jy die antwoord voor die tyd uitgil, voordat jou naam gil, gee ons al punt automatisch vir die ander persoon. Dis best uit 5, verstaan julle manne?
2: Yes, welkom.
0: Okay, wel, without further ado, Monique, die vloer is jou nie.
1: Okay. Ek moet nou een vraag uithaal, want anders gaan ek ons tweede quiz kategorie weggee.
0: Oh, okay, asjeblief, maak gauw.
1: So, ek verwyder hom net gauw vinnig, en dan vat ons het verder. So, vraag 1. Uit ons reeks van maandag uit, wat Friends is, watter liedjie was Phoebe se bekendste liedjie? Watter liedjie was die karakter Phoebe se bekendste liedjie?
0: Van Friends. Oeh, manne.
1: Het julle nog nooit Friends gekyk nie?
2: Nooit wat gekyk nie?
0: Friends.
1: Ja.
2: Jy groot liefhebber van die story nie.
0: Ons hou daar een op ijs.
1: Ons slaan hem oor. Het ons al twee mannen op die lijn nog?
0: Ja, ek zeker al weet.
1: Okay, hulle is nog hier. Okay, uit Big Bang Theory uit, watter karakter het ruimte toegegaan?
2: Johan. Howard.
0: Het was Howard.
1: Hey.
0: Okay, Johan op die boord. En JT, 3 vraagjes hoor, stil in het.
1: Okay.
2: Sorry.
1: Uit How I Met Your Mother, wat het Ted by een restaurant gesteel vir Robin as a grand romantic Johan gesture?
0: Johan, eerst al.
2: Blue print on.
1: Hey, mooi Johan.
0: Sy man ken sy ding.
1: Ja?
0: Okay. 2 vraag is oor. Kom on JT, still in it buddy.
1: Uit ons reeks van dinsdag uit, Vetkoek Paleis, in watter dorp speel die reeks af?
2: Johan. Teddy.
0: Johan.
2: Nigel.
1: Dit is Nigel.
0: Lekker Johan, en dan met dit is jy dier na die finals, gaan jou net na 6 bel. Well done, maar JT, proper effort hierdie week gewees. Baie dankie dat jy gespeel het, dankie vir jou geest man. Baie dankie.
2: Lekker.
0: Dankie. Lekker nou weer. Kijk Johan, ons gaan nou weer praat. So binne die volgende 15 8 minute. So hou maar jou foon by die rand, my vriend.
2: Dankie, manne.
0: Kijk. So kan ons nou al sê wat die...
1: Ek denk, speel die dinkie as jy hom kan vind. Okay. Want, kijk, so dit is moeilik, want ons het nou 2 deelnemers, een het deelgeneem met Vetkoek Paleis, een het deelgeneem met How I Met Your Mother. So jy kan nou nie een van die ander gaan, en jy weet, vir die ene voorskrom, ons het so al gedink, jy weet wat wat ken meeste Suid-Afrikaners?
0: Ok, maar ek sal nou weer die dingie speel. Voor dit sal ons weer sê wat die prijs is.
1: Mm.
0: Ok, so, dit is nie een prijs van KWV nie, maar dit is wel een prijs van Fokkies.
1: Hey!
0: Fokkies my bla. So, die wenner, ok, gaan in kan stap by Fokkies, en dan gaan na waar die bultong hang, en vir homself...
1: Jy maak my honger.
0: En vir homself een ordentlike goudgeel C-graad Makulu stuk bultong gaan af.
1: Oef, lekker klink dit.
0: Van sy keuse. Dit is een van die prijse, kan ons net vir die mense sê, daar is niks.
1: Ja.
0: Daar is niks, dan deel ons dit. Ons split het, soos, daar in die middel.
1: Ek denk jy verstaan hoe nabij was ek en Zian aan hierdie prijs in ons sak steek, en net te sê, jy krij een high five hierdie week nie.
0: Breaking rights. Maar nee, dit is een besonderse prijsie. Daar is van die mense wat vir een maand lang net in die bedkast die bultong kan sit en een stukkie afsny. So, ek kan nie, ek is nie die...
1: Nee, ek eet om begin tot einde klaar.
0: I have no self-control. So dit is jou prijs vir die week. Lekker stukkie goudgeel C-graad bultong. Makulu stuk is, Makulu as jy nie weet, is Zulu vergroot.
1: Ek het nie geweet, dankie dat jy vir my
0: het nie geweet,
1: ek het nie.
0: Ek het action cricket gespeel, so met die ouwe in trekke in na die tyd by KFC, en sy sê, ek soek een streetwise toe met pap, maar die Makulu, ne, ja, geel of om twee borsies, want die Francis Kosa. So daai is die prijs in die week, so.
1: Jo, dis een lekker een hoor, ek gaan nie jokie, ek is bykie...
0: Ek bieke jaloers.
1: Bieke jaloers. Kan ons speel?
0: Waar heb je speel? Nee.
1: Aw, come on. Yes, I should,
0: Ian. Kijk, ons heb je met wat reeks ons speel voor.

0: Uptown Girl. Bok Radio Bok TV, 20 minute oor 7. Ons speel Kom Ons Karaoke. Jou liedjie vanavond natuurlijk dan lekker California Dreamin'. Nou ja toe, hier is deelnemer nummer 1.
1: I stopped into a church, I passed along the way. Then I got down on my knees, and I pretended to pray.
0: Ah, dit is daarom nou een lekker enekie, baie, baie dankie, deelnemer nummer 1. Kom ons kyk wat gebeur, 074-2989, moet nie bang wees nie, niks gaan gebeur nie. Alles wat lekker is, net hier op die garagepartytjie.

Mustang Sally, net hier op Bok Radio, Bok TV, The Commitments. Maar binnenkort laat weet ek jou natuurlijk, wie is die winner van Kom ons Karaoke?

The heat is on. Glenn Frey, Bok Radio, Bok TV, Vrydag. Dit is naweek, moeders naweek. So moenie vergeet nie, indien jy nog ietsie moet gaan koop vir jou ma, blomme, dis nog nie te laat nie. Hulle is kosbaar, hulle is dierbaar, hulle is ons juwele en ons moet hulle waardeer. Hier het nog 'n lekker boodskap ingekom, 8 Mei. Hoe lang nog voor 15 Mei, dit kom van Letitia van Kraaifontein. Letitia, wat is dan nou so spesiaals van 15 Mei? Laat weet my gerus, wat gebeur op daai 15 Mei? Hier is Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Voor meubels te koop hoor die so frustrerend wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
2: 24 minute oor 9. Binnekort sê ek tot ziens op hierdie lekker Vrydag Moeders naweek. Sondag word dit groot gevier. En ek is seker het lekker plan om jou ma te bederf. In die eerste plek vanavond met so 12 stemme vanavond. Niks anders. Klipwerf nommer 1. Lekker ou Jan.

je wensen, al was niet zoveel vrees nie. Zonder je wensen, je was nooit daar geweest nie. Ik wou jou nooit zeer maken, en jij ook niet van mij nie. Ons was dat net te lief van mekaar. Maar ik hoop

mijn hart. In alles voor jou wijs, in alles van jou weet, want ik wil weet van jou. En ik wens het dan voorbij, die dingen komen tussen jou.